Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

0: muzikanten en een accordeon. Misschien is het waard voor een plaatje. We hadden laatst een feestje bij mijn buurman.
1: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit Joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
0: Pam Keun gehad, en op het lodge lag ik daar voor pampers in het bad. Gelagen wat.

Als je melden wordt dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit de ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje

legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppenjengelen die haat. Hip, hup, hap, wie zijn broederschap? God, wieper het thuis aan.

is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem.

een vaas, man. Dat woord. Wil de kinderen van me altijd uitknippen, man. Mensen uit alle landen.